0: Seabreeze. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
5: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: nieuws van 5 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

monsters. Flash Gordon in range, Captain.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Hello, this is Radio Seabreeze.
4: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
5: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: Andy Bon was de laatste. Another Shipwreck uit 1979. Makkamer plaatje. Spencer Davis Group daarvoor. Time Seller uit 67. En Mouten McNeil was de eerste. Mini Mini uit 1973. Je bent er gloeiend bij.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cibris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: Alexander Curley was de laatste. I'll Never Drink Again uit 72. Ja, ja. Sam the Sham en de Pharaohs daarvoor. Hun vierde en laatste hit in de tijd. Little Red Riding Hood uit 66. En de eerste was niet van Buddy Holly. Origineel wel, maar we draaiden de versie van Blondie. I'm Gonna Love You Too uit 78. Ik heb een bouwpakket voor je.

0: Kijk nou toch, kijk Zing nou toch. Die man. Hele band is uit elkaar gesprongen.
1: Jootje.
0: Hele zooi leg los.
1: Maar wat een bende.
0: Nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou, pak je gereedschap maar weer.
1: Nee, nou, weer.
0: En dan gaan we jongens de lopende band repareren.
1: Ja, hoor.
2: En een boutje, en een moertje, en een schroefje, en een nippeltje, en een boutje, en een moertje.
3: Hier gibt es Sommerradio Seewind über Mittelwelle und Internet.

0: Radio Cybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Race AM.
1: Dodie Osmond was de laatste. Young Love uit 1973. The Rolling Stones hadden we daarvoor. We Love You uit 1967. En de eerste was van Pussycat. Smile was een hit in 1976. Ik heb een hete voor je.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: En dan nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

22 juli, vrienden. Het is nog steeds zomer volop in Nederland. En wat kun je verwachten hier op Radio Seabreeze? Zoals iedere morgen in de ruit, 20 over 8, even de nieuwe opgave van de Morgenster. En om 8:30 hebben we weer een portie oude nieuws door de decennia heen. Dus lekker bakje koffie. En zoals iedere morgen gaan we gewoon weer even een beetje slow van start op deze maandag. En het is een nieuwe werkweek. Ik weet dat het vakantie is, maar er zijn ook mensen die nog moeten werken. Ik ga met de koffie aan de slag en ik ga ook de broodjes smeren, vrienden. En jij, even rustig aan. Hier is Leo Sayer om te beginnen met More Than I Can.

maakte er een hele slechte zaak van om van die dame te houden. Je hoorde Robert Palmer en Bad Case of Loving You. Met de zomer van 79 en hij is overleden, deze Robert Palmer, in 2003. Ja, dat is ongelooflijk. Het ligt alweer 23 jaar achter ons. Maar gelukkig hebben wij de muziek nog. En naar de volgende plaat gaan we even kijken naar de nieuwe opgave van de Morgenster. Maar eerst de Sugar Babe.

plaat. The Sugar Babes, Too Lost in You, Stronger hebben we nog en Hole in the Head. Dat waren onder andere hits van deze drie koppige damesgroep. Maar we zijn weer toe aan de Morgenster, vrienden. Iedere ochtend krijg je een aantal vragen en wij zoeken in dit geval een band uit Nederland, opgericht in 1975 in Amsterdam door Ruud Mulder, Hans Eldersen en Ellert Driessen. Later voegde er zich daar nog een Amerikaanse zangeres bij, die heette Lillian Day Jackson. En ze hadden hun grootste succes in 1980. Daar hadden ze eigenlijk een hele grote Europese hit mee. In 1982 viel de band uiteen. En daarna was het over voor onze Nederlands plaatje. Later in 2020 en 2019 kwamen ze nog voor met een commercial op tv, waarin de dochter van Ellert Driessen nogal een hoofdrol had, met een mix van oude hits van deze band. Wie zoeken wij? Om 20 voor 9 krijg je van mij de oplossing van deze Morgenster. We gaan even naar vrienden, want we wachten op die vrienden en misschien wacht jij ook wel op ons. Radio Sirius 1395, eruit. Dit zijn de Rolling Stones en Waiting on a Friend.

heerlijk, dit bandje. Ze kwamen ooit voort uit een mislukt cabaretprogramma. En dan heb ik het over Het Klein Orkest. En je hoorde van het LP'tje Leed Versierd, hoorde je de hit Vrienden. Maar we zijn toe aan de oude nieuwsfeiten. Ja, het is alweer zo laat, vrienden. Kijk op de klok. We lopen een klein beetje uit hier in deze ochtend. Nou ja, maar dat maakt niet uit. We gaan naar 1209 in een kruistocht tegen de Kataren. En dat waren de christelijke afgevalligen. In Béziers, dat is in Zuid-Frankrijk, worden 20.000 personen vermoord. In 1923 in Nederland beginnen de eerste publieke radio-uitzendingen door Hilversumse draadloze omroep, de HDO. En dat was een dochteronderneming van de Nederlandse seintoestellenfabriek, de NSF. En 1942 dan. De systematische deportatie van Joden uit het ghetto in Warschau begint. 1979. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Hij wint de Tour latere jaren nog 3 maal. En dan 1984. De Franse wielrenner Laurent Fignon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Ja, het is juli en we zitten natuurlijk in die sportsituatie. En nog één. Ja, wat kan het schelen. 1990. Greg LeMond wint voor de derde keer de Ronde van Frankrijk. En dat is dan de 77e editie. Ja, dan ben ik het door. Die oude nieuwsfeiten stonden in het teken van de Tour de France, die ook gisteren is afgelopen natuurlijk, met de winnaar Pogacar uit Tsjechië. En wij gaan gewoon lekker door met de muziek. Hier zijn de Britse Swing Out Sister en Surrender.

Prachtig, 1968. Je was deze alweer vergeten. Dat pareltje van The Golden Earring kwam van het album Miracle Mirror uit 1968, vrienden. Na de volgende plaat zijn we toe aan de oplossing van de morgenster. Ik had al wat reacties. Ik weet niet of je het goed hebt of niet. Dat gaan we straks allemaal beluisteren. Maar we gaan eerst verder naar 1977. Het album van Fleetwood Mac. Natuurlijk wereldberoemd Rumours. En ik draai speciaal voor iedereen Never Go.

Wat een fantastische muziek hier bij Radio Seabreeze. Iedere ochtend verbaas ik me weer. Deze was Fleetwood Mac natuurlijk van het album Rumours. Je kan het iedere dag draaien. Hey, ik kijk even op de klok. Het is 20:40. We zijn toe aan de oplossing van de morgenster. Ja, had jij het goed? Elle Driessen natuurlijk, dat is de meneer. En Lillian Day Jackson, ze zaten in Spargo. Ja, de donkere zangeres maakte natuurlijk die band wereldberoemd. En in 1980, ja, applausje voor iedereen, ook voor mezelf. In 1980 hadden ze hun grootste hit met You and Me. Daarmee braken ze door. Daarna nog, wat was het, Goodbye als een heerlijke ballad. En ik draai uit hun laatste jaar dat ze samen waren in de originele samenstelling. Het leuke hip-hop.

ja, ze had al heel veel stars, oftewel meerdere sterren, deze Anouk, onze rockbitch uit Nederland. Wat is het toch een heerlijk nummer. One Word, vrienden. Ja, ja, het is ongelooflijk. Ik heb er niks aan toe te voegen. Geweldig, we lopen een klein beetje weer naar het einde van de show. Want als ik zie dat wij alweer bijna 9:50 zijn op deze maandagochtend, dan weet ik dat Elibert Maathuis ook alweer het pand is binnengedrongen straks voor zijn maatwerk in de muziek. Maar wij gaan terug naar de jaren 80 met Ace. How Long was de eerste single? Dit is Why.

prachtige muziek van Alan Parsons samen met Eric Wolfson. En ze noemde zich toen de tijd The Alan Parsons Project. 1978, het album was The Turn of a Friendly Card. En ik draaide I Don't Wanna Go Home. Nee, ik wil het niet, maar ik moet echt naar huis. Dit programma zit er weer op. Straks na het nieuws van 9 uur, Elibert Maathuis met zijn maatwerk in de muziek. En natuurlijk is dit programma de morgen weer, want dan is het dinsdag. En dan zit Milko Roodnaat op deze stoel. Ik ben er donderdag weer. Natuurlijk voor Eruit met Anne Zijlstra. En we gaan eruit met James Last Biscaya. Bedankt voor het luisteren. Heel veel succes en plezier met de rest van de programmering. En ik zeg dag dag. Hoi hoi.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: 5, 4... 3, 2, 1.
10: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
11: The greatest music ever made. Classic hits.
12: Seabreeze. Seabreeze AM.

It's a Heartache, 1977. Bonnie Tyler. Vorige week overleed ze onverwacht in het ziekenhuis in Portugal. 75 jaar. Niet te geloven hoe dat dan ineens allemaal gaat. Ja, en het begin van Maatwerk in de Muziek op deze maandag. En het belooft weer een warme dag te worden vandaag. We kwamen eruit met Anna Zelstra natuurlijk. Ja, het programma eruit. Elke werkdag tussen 8 en 9. Ja, laat ik nou niet al te vroeg beginnen. Tot 10 uur ben ik bij je met een reis door de muziek zoals de volgende. Blood, Sweat and Tears en Heidi Ho.

Emmanuel Harris en Georgie Jones, All Fall Down. The Country, bij Maatwerk Kindermuziek, natuurlijk. En we gaan naar Nederlandstalig, heel ver terug in de tijd. Ze speelden in goede tijden, slechte tijden, Linda, Roos en Jessica. En Alles of Niets.

was nog niets. Een nummer uit 1996. Linda, Roos en Jessica. En natuurlijk uit goede tijden, slechte tijden. Babette van Veen, Katja Schuurman en Guusje Nederhorst. En de laatste overleed, als ik het goed heb, in 2004 aan borstkanker. Ja, het is maar even dat je al die dingen weet. Je kunt het altijd opzoeken. Maar ach, soms vind ik het ook wel eens even goed om even te melden. We gaan naar 1970. Venus. Ach ja, Shocking Blue. We komen het dagelijks nog tegen in allerlei reclameversies.

Cavaliers. Een kopstuk van Shocking Blue. En natuurlijk Robbie van Leeuwen. En dit is 1970. En we gaan naar Pacific Gas and Electric. Are you ready? En waarom draai ik dat nou? Nou, zijn jullie er klaar voor dat het nationale hitteplan nog tot morgen duurt? En dat het vandaag, nou, 24, 25 graden in het noorden van het land, maar tot wel 31 graden in het zuiden kan worden? Doe het voorzichtig aan. Let er goed op en zorg goed voor jezelf.

Britse rockband Mugo Jerry en In the Summertime. En je luistert naar Maat naar de Kindermuziek, natuurlijk bij Radio Seabreeze. En je hoort het net, 1395. Ja, de 1395-zender is weer in de lucht. En dat betekent dat we in Noord-Nederland, maar ook daarbuiten, goed te luisteren zijn. En natuurlijk wereldwijd via de internetkanalen. We gaan naar Steve Rowland en de Family Dog. Sympathy.

te geloven. 56 jaar geleden, All Kinds of Everything. En de winnaar van het Eurovisie Songfestival, Dana. We gaan naar Frankrijk, Didier Barbivien. Il faut laisser le temps au temps.

0: Il faut laisser le temps au temps. Didier Barbelivien. Ik weet niet wat ik daarnet voor maakte, maar het klonk nergens naar. We gaan naar 1966, Ramses Shaffy en dit heerlijke nummer. Sammy, weet je nog wel?
1: Sammy loopt niet zo geboren.

Summer Side of Life. Gordon Lightfoot natuurlijk, maar dat had je ongetwijfeld herkend. Ik kijk naar de klok, we hebben nog tijd voor één nummer. Dan zit Maatwerk in de Muziek en voor maandag weer op. Morgen ben ik er weer, tussen 9 en 10, natuurlijk bij Radio Seabreeze. Maak het van je dag, doe voorzichtig met de hitte en denk ook even aan de beestjes. De laatste plaat, More Than a Feeling. Ja, weet je nog, 1978, Boston. Graag tot morgen, dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Een van de speerpunten van de nieuwe premier is dat hij een deel van de macht in Londen wil onderbrengen in de Engelse regio's. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het ontsnapte dier zorgde voor veel commotie in het dorp. Overigens is het al 2 jaar verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er voor 1 juli 2024 al eentje had, mag die nog houden totdat het dier overlijdt. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Good morning, how are you? Nick McKenzie was dit. En ja, een plaatje uit 1900, vergist u zich, niet 1996, de vorige eeuw. Dus toen heeft hij deze plaat opgenomen. En, joh, hij was hartstikke leuk. Ja, en dan wordt hij bakker en dan groeit hij zijn bed uit. En dan denkt hij van, hey, ik ga weer even gezellig naar mijn auto toe. Maar ja, als ik het plaatje zie, heeft hij een koffer in zijn handen en hij heeft zich vergeten aan te kleden. Nou ja, het is allemaal wat. Ja, zo staat het op. Hoe zie ik het ook niet helpen?
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede maandagmorgen, luister vrienden. Jawel, ja, we gaan er lekker tegenaan. Met heerlijke muziek hier bij het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze. 1098 voor Midden-Nederland. En 1395 voor het noorden van het land. Ik heb even wat een leuk berichtje voor u. Want vanaf volgende maand namelijk, ja, in augustus, dan is het een beetje prijzenmaand bij Radio Seabreeze in het programma Koffie Compleet. Dan kan je namelijk dagelijks vrijkaarten winnen voor de Pastor Malam Issi Mewa in het WTC in Leeuwarden. Dat is toch leuk? Je dacht het wel. Dan moet je wel goed luisteren. Moet je wel ook een vraagje beantwoorden. En dan komt het allemaal vanzelf goed. En met een beetje geluk heb je twee vrijkaarten te pakken dan die dagen. Heerlijk toch? Radio Sibri is goed in de gaten. Hou ook het programma Koffie Compleet in de gaten. Want we gaan er lekker tegenaan, hoor. En zeker ook volgende maand. We gaan er een leuk programma van maken. En ook leuke vragen die ik al druk bezig ben samen te stellen. Oké, het is tijd voor een Big Secret. En misschien kent u wel het verhaal van Samson en Delilah.

Heerlijk, Samson en Delilah. En heerlijk plaatje van het gouden, oude, grijze wijze hitverleden. Destijds uitgebracht door niemand minder dan Willem Verkoten met zijn platenmaatschappij. Ja, die zat toen die tijd nog bij Pink Elephant Recordings. En heerlijk hoor was dat. Je luistert naar Radio Seabreeze. En ik heb het al gezegd, je kan vanaf volgende maand prijzen winnen in het programma Coffee Cup Late. Dus ik zou zeggen, alleen maar goed luisteren. Hè. Vanaf 3 augustus, dan beginnen we met het spelletje. En ja, dit is een spelletje. En dan kan je op een gegeven moment goede antwoorden geven. De goede antwoorden, ja, die gooien we in een hele grote hoed. En aan het eind van de dag gaan we eens even kijken wie er eventueel gaat winnen van die dag, wie de dagwinnaar wordt. En op de zondagmiddag, morgen, gaan wij dan vertellen wie daar die week gewonnen hebben. Ja, je weet het maar nooit. Heerlijk. Hier is Andres met ai, ai, ai, je bent mijn...

Andres, u kent hem nog wel, ook van de duo Sandra en Andres en later Rosie en Andres, het is allemaal wat. Ondernemers in Lelystad die balen van tijdelijke sluiting van de parkeergarage De Waag en men vreest voor te weinig klandizie. 2 maanden lang gaan auto's in de parkeergarage De Waag dicht en ja, dat gebeurt allemaal in een starthart van Lelystad. Ja, Almere wou ik bijna zeggen, maar het is Lelystad. Ambtenaren verzinnen dingen achter hun bureau, zo wordt er gezegd en ja, dat is allemaal wat. 2 maanden lang geen auto's in parkeergarage De Waag voor onderneemster Debbie Reiniersen van een chocolaterie daar in de starthart. Is dat een complete nachtmerrie. Ambtenaren verzinnen dingen achter hun bureau die niet werken. De garage gaat begin volgend jaar dicht omdat er 2 appartementencomplexen worden gebouwd. Ook de parkeerterrein bij de sportschool daar in de buurt met de blauwe kaart voor 15 minuten gratis parkeren, die wordt onbereikbaar. Een sportschool met 15 minuten gratis parkeren. Je bent minstens 1 uur bezig als je in de sportschool bent. Het is ook allemaal wat, hè? Oh.

Overal hoor je Radio Sieveries AM 1098 voor Midden-Nederland en 1395 voor het noorden van het land. En weet u wie er aan de beurt zijn? Ja, de heren van Tres Chic, ze hebben een hele nieuwe plaat uitgebracht. En ja, ze nemen u mee naar Lanzarote.

0: dit, Lanzarote van de heren van Très Chic. Ja, ze komen uit Friesland vandaan en ze brengen leuke muziek. Très Chic, heerlijk is heerlijk. Ja, en dat allemaal gedraaid hier in het programma Koffie Cup Late op Radio Cyprus. Europe's number one radio, de gezelligste van de hele wereld en wijde omgeving. Wat gaan we doen? We gaan een plaatje draaien van Ben. Ja, Ben Kramer. Een hele oude alweer van hem, hoor. De Song of Olympia.
1: Radio Cyprus, AM.

0: Somewhere en gaan ze maar door. Heerlijke muziek op Radio Seabreeze, Europe's nummer van radio. Ja, mocht het zijn dat je naar Terschelling gaat, houd er rekening mee. Want tot en met 1 oktober van dit jaar geldt er op heel Terschelling een rook- en stookverbod. Je mag er ook niet roken. Dat betekent dat het op het hele eiland verboden is om een kampvuur te maken. En ook roken in de natuur, let wel in de natuur, hè, ja, is verboden. Ja, er zijn ook plaatsen waar het wel mag, maar de meeste plaatsen mag het niet meer. Waarom? 80% van het eiland bestaat uit kwetsbare natuur en door de aanhoudende droogte is er een verhoogde kans op natuurbranden. Dat wil men in Terschelling graag voorkomen. Tijdens deze periode is het wel mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor bijvoorbeeld te barbecuen op aangewezen plaatsen en voor het verbranden van snoeiafval. Dat mag ook nog, maar alleen op die plaatsen waar je toestemming voor kan krijgen. Daarnaast kunnen eigenaren van percelen een ontheffing aanvragen voor het houden van een kampvuurtje op hun eigen terrein. Maar alleen dan als het toegestaan is. Alleen als je daar een ontheffing voor krijgt. Het is allemaal wat. We nemen u trouwens even mee naar de Wadden.
1: Goedemorgen!
2: Vandaag met Tom Polderman.
0: En dat doen we samen met Hessel en Matthijs Ruif.

Ja, alleen roken, daar moet je wel mee uitkijken op het ogenblik op de Wadden. Want ja, en ook op het eiland Terschelling bijvoorbeeld. Want ja, je hebt brand voor je het weet. En de brandweer is er niet zomaar bij. Hè, want ja, als er een beetje grote brand is, een beetje grote natuurbrand zou zijn, dan moet de brandweer toch vanuit Harlingen die kant op gaan. En dat duurt een tijdje voordat ze er zijn. Dus zorg dat geen branden komen daar op het eiland Terschelling. En hou gewoon die sigaretten bij je. Ga niet roken en doe geen open vuur maken.

0: platen van Andrea Bocelli en Dulce Pontes. Dat is ook alweer jaren geleden. Het SKS kampioenschap scootjeszielen, dat vindt op het ogenblik plaats. En de 14 scootjes die varen traditioneel dagelijks op verschillende Friese wateren met als startpunt Graumer. Dat was de 18e, zaterdag de 18e om precies te zijn. Oké, net is allemaal wat. Hè. In ieder geval, vandaag is het 20 juli en dan kunt u ze vanaf de Veenhoop zien. De plaats de Veenhoop. Morgen dan gaan ze vanuit Urnewald, 21 juli, 22 juli Ter Herne en 23 juli Langweer. En dat gaat zomaar door. Ja, dat is gezellig. En andere dagen die zal ik nog wel een keertje noemen. Nu even niet. Nee, het is allemaal wat. Hè. Je luistert naar Radio 7. Zo ja, wat doen wij?
1: Eerlijk die koffie met gebak en met Tom Polderman.

Sonny Hoogwerf met zijn band Sonny Zink en Caballero. Dat is ook wel in een plaatje uit het grijze wijze verleden gedraaid hier op uw favoriete radiozender, luister vrienden. Ja, het staat geen datum op, maar het is wel al heel oud hoor. Dat moet ik eerlijk gezegd half erbij zeggen. Ik denk ergens in de jaren 80, begin jaren 90 zou best zo kunnen zijn. Mm.

0: 5 a.m.
1: En...
2: 10, 9, 8.
3: Volle kracht, volle kracht.
1: Het is maar dat je het weet, lieve luisteren vrienden. Radio Cyberdienst en het programma Koffie Complete. Ja, gezellig. Kent u hem nog? Manfred Morgan. Ja, zo werd kwam die zon, hè? Nou...

0: Ja, eerst komt de zon en dan kwam jij. Het is allemaal wat een leuke plaats van niemand minder dan Manfred Morgan. En ja, die kwam uit Duitsland vandaan, de goede man. We brachten leuke muziek en ja, dat draaien we graag hier bij Radio CBS Europe's number one.
1: 10, 9, 8, 1, 3, 9, 5.
0: Een bijzonder goedemorgen voor het geval je net hebt afgezemd op Radio CBS Europe's number one. Ik heb hier een plaatje van Hanny. Kent u er nog, Hanny?

0: In de wolken zijn we blij, jawel, vlieg met me mee de wereld rond, dat is hartstikke leuk. Hanny was dit, en u kent haar allemaal nog wel, van de plaatjes van vroeger. Heeft ze er heel veel leuke van gemaakt door, en joh, dat was leuk allemaal. De meeste werden allemaal door Pierre Cardin alias vader Abraham geschreven, in dit geval niet. We waren het andere schrijvers van de liedjes van Hanny, ja,
1: We are going to take you back, back in time, on Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: Het is maar even dat je het weet, luister vrienden. Radio Seabreeze, de gezelligste van de hele wereld en bij de omgeving. En ik heb hier een hele mooie countryplaat van John Smith, een hele nieuwe van hem. Ja, Those Bones of Mine. Mijn benen, oh, mijn botten. Oh, wat zou je gebeuren zeg. Moet er geen honden bij komen, want dan vreten ze hem op. Joh.

Running Out of Time, This Bones of Mine. Een fantastische mooie plaat van John Smith. En ja, hij komt uit een kleine kikkerlandje vandaan. Hij brengt leuke dingen. Eerlijk is eerlijk. Je luistert naar Radio Sebring, Europe's number one.

Michel Polnareff. Ja, Michel Polnareff, hij maakte wel van hoor. Hey, oh, die man die kan dat. Ja, hij kan de Franse taal heel goed zingen, want hij komt er vandaan namelijk. Hè. Ja, dan heb je dat. Als je uit Frankrijk komt, dan kan je Frans zingen. En dat geldt voor hem. Nou ja, Vaya con Dios weer. Iets anders, hè. Hier zijn ze. Vaya con Dios.

Radio Seabreeze AM 1395 en 1098. Ja, gezelligheid kent geen tijd. Programma Koffie Compleet is ook meer gezellig, denk ik wel. Oké, lieve luisteren vrienden, zit er weer op alleen. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Morgen ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En er wordt weer gezellig. Zometeen heel veel plezier met onze eigen, ja, Wiebe Chris. Hij is ook weer van de partij. Hij staat te trappelen van ongeduld, zoals elke dag weer opnieuw. En hij wil zo graag zijn programma gaan doen, hè. Nou, oké. Hey, Wiebe, even het nieuws afwachten en dan mag je weer, hoor. Wat mij betreft tot morgen. Dag!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
2: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Zomerradio.
4: Seabreeze AM.
6: Goedemorgen.
7: Het is zomer.
8: Landgenoten.
9: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje even overnieuw.
10: Binnen zonder kloppen.
11: Beetje vreemd, maar wel lekker.
10: Waar is iedereen dan? Hallo?
12: Dit is Binnen Zonder Kloppen met Lieve Christ.
13: Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
15: Kom nou jongens, laten we nou eens gaan beginnen. Kom op nou!

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Sea Breeze dag zit weer stampvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van 3 handen vol internationale producten. Vandaag een aantal 70's tippers, maar ook 2 splinternieuwe songs. De uitvoerende gasten zijn onder andere Stevie Wonder, Neil Diamond, Monique Lyman, James Taylor, Combo Wildebras, Shocking Blue, Steps, Mina, Friend and Lover, Sugar Minots, The Band, Rolling Stones, Michelangelo, The Quiet Five. En we begonnen de show met de Engelse acteur en zanger Jimmy Nail uit Londen met Ain't No Doubt van zijn tweede album Growing Up in Public. De baseline van het nummer was geïnspireerd door de film Full Metal Jacket. De song werd in veel landen nummer 1. In Nederland haalde het de 9e plaats in 1992. De tweede in de show is van The Quiet Five, ook uit Londen, met Mess of Blues. De band had Richard Barnes als leadzanger. Ze maakten 7 singles en EP's, maar echte hits scoorden ze niet, net als hun voorman.

Het eerste triootje non-stop hits wordt bemand door James Taylor uit Boston met You've Got a Friend van Carole King, de Haagse band Shocking Blue en Mighty Joe en nu eerst het Amerikaanse folksong duo Friend and Lover. Er zat nog een echtpaar trouwens. Ze scoorden een tiende plaats in de Billboard Hot 100 van 1968 met deze Reach Out of the Darkness.

Zoals al jaren is de zesde single in de show de Europaradeplaats. En die komt vandaag uit Duitsland en is van schlagerzanger Rainer Limpert alias Michelangelo uit Bienenwalde in de buurt van Neuruppin. Hij werd na het gymnasium onder andere boekhandelaar in Frankfurt. Zijn vijfde single, Du bist meine Liebe uit 1971, haalde zelfs de 22.

0: Voor het tweede triootje non-stop hebben we Neil Leslie Diamond on stage met New Orleans uit 1968. Ik draai een van de 14 nummers van het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues. Het wordt Never Wanna Lose You. En nu eerst Stevie Wonder en Superstition, dat 12e werd in 1973.
1: This is so...
2: Seabreeze.
1: This is at Motown.

In het derde setje van drie non-stop komt de Canadese-Amerikaanse rockband The Band met Live is a Carnival uit 1978 langs, voorafgegaan door de Italiaanse zangeres Mina, met een heel bekende, maar nu in het Duits, Heiser Sans, dat 1962 werd uitgebracht. In Nederland zong Annika Groenland.

In het derde bakje van alle zwart hoor je de Jamaicaan Sugar Minnaerts met Good Thing Going uit 1981. Monique Blijmen met haar nieuwe single Samen zijn we sterker. Ze wil mensen inspireren om naar elkaar om te kijken en de kracht van verbondenheid te omarmen. Ze komt zo. Nu eerst Steps, Tina Cousins, Cleopatra, Bewitched and Billy met Natalie Thangaba van de Music uit 1999. Het gezelschap haalde daarmee de

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

nummer werd geschreven door Giorgio Moroder samen met Tom Whitlock. Speciaal voor de film Top Gun. Je hoort de Berlin en Take My Breath Away.

BZK, oftewel Binnen Zonder Kloppen. En wij in Bart's Middle Breeze gaan verder met de muziek tot 1 uur vanmiddag. Met de Bee Gees, Alison Moyet en ook Tears for Fears. Maar eerst Sheila E. is alive.

plaat waarover gesproken wordt, of waarover gepraat wordt, hier bij Radio Seabreeze, of waar jij over praat. Alison Moyet en Week in the Presence of Beauty. En die komt uit 1987 en laat perfect horen waarom haar warme, krachtige stem zo geliefd is. Het nummer is een gevoelige pop ballad over de moeite om weerstand te bieden aan een onweerstaanbare aantrekkingskracht. Met de sfeervolle productie en de emotionele uitvoering groeide het uit tot een van de bekendste nummers uit haar solocarrière. Een prachtige jaren 80 klassieker die nog altijd weet te raken. Alison Moyet in Bart's Middagbreeze met Week in the Presence.

grote klassieker The Four Tops en Bernadette. Nummer 1967. En even een Dream Sessions momentje in Bart's Middle Breeze. Een Dream Sessions hoor je iedere zondag, dinsdag en woensdagavond om 11 uur. Met de mooiste love songs.

0: en Friends.
1: Langs mij met
0: snel aan tafel, eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 hier op Radio Seabreeze.

jij over praat. Chains van Tears for Fears. En die komt in 1983 en was een van de eerste hits waarmee het duo internationaal doorbrak. De combinatie van sfeervolle synthesizers, een sterk

World, Sting met zijn vrienden The Police. We pakken even de piano erbij. En het is de openingstrack van zijn doorbraakalbum. Het album The Year of the Cat uit 1976. Geproduceerd door Alan Parsons. Dit is muziek van L. Stewart. Hier is On the Border.

van L. Stewart uit 1976. On the Border zijn we weer toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je even op de website www.radiosibris.nl. En we gaan eruit met Enya en Orinoco Flow. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Heel graag tot morgen. Zijn we er weer om 12 uur. Tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst en de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse Buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Ja, YMCA van Village People. Dat is volgens mij zo'n nummer, daar hou je van of je houdt er helemaal niet van. Maar ik vond hem wel passend op deze roze maandag. Welkom bij mijn muziekboutique, de eerste alweer van deze week. En Bart, dank je wel voor het afgelopen uur. Ja, dan gisteravond, hè. Ja, ik heb niet zoveel verstand van voetballen. Ik kijk er ook niet zo vaak naar. Maar gisteravond dacht ik van, oh, laat ik dat toch maar even doen. En ja, voor zover ik dat heb kunnen zien. En de media geeft me daarin wel gelijk. Was Spanje toch stukken beter. Een terechte overwinning. En ja, de Argentijnen. Ja, de rug toedraaien naar het team dat de wereldbeker uitgereikt krijgt. Ja, wat moet je daar dan nog van zeggen? Eigenlijk gewoon niks. Eigenlijk gewoon triest. We gaan een uurtje lang mooie muziek draaien, zoals deze. Mrs.

Weer zo fraai uit de jaren 60, wat wij hier noemen een zeeklassieker, groot gemaakt door de zeezenders destijds. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter.

0: Nino Tempo en Apple Stevens en Love Story. En ja, we gaan er weer een draaien uit die mooie lijst.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: En vandaag is een van onze collega's jarig, Anton Nachtzaam. Hij is jarig en speciaal voor hem een nummer uit zijn geliefde Brabant. Dit is Guus Mevers en Anton. Van harte gefeliciteerd.

0: Draai nummer speciaal voor mijn jarige collega Anton Nachtzaam. Muziek uit Brabant, Guus Meeuwis en Van Ganten. Het is een nacht.
1: Goedemiddag van 1 tot 2. Paals muziek.
0: Ik zag dat het vandaag de internationale dag van de maan is. En dat verbaast me een beetje. Want morgen is het heel veel jaren geleden dat Neil Armstrong zijn eerste voet op de maan zette. Ik weet het nog wel. Ik heb het gezien s'nachts. Dat was 21 juli van het jaar 1969. Maar goed, het is vandaag de internationale dag van de maan. En daar maar even een plaatje opgezocht van Jonathan King. En we gaan met z'n allen naar de maan.

heb het even snel uitgerekend. Morgen, 57 jaar geleden, dat Neil Armstrong voet op de maan zette. En in dat kader van het vandaag de internationale dag van de maan. En dat deden we met Jonathan King. Lori Spee uit de jaren 80. Zij heeft goed nieuws en slecht nieuws.

Ik mocht het wel hoor, die muziek van Redbone in de jaren 70. The Witch Queen of New Orleans is een van die mooie uit dat rijtje van hits die ze hier hadden in Nederland. Ja, oh, ik heb weer een choice voor je.

0: ik eventjes naar buiten kijk, kan ik je verzekeren dat wij hier in Frankrijk een sunny afternoon hebben. Samen met onder andere de Kinks. En ja, we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Daarvoor gaan we naar het jaar 2011. Milo, de Belgische singer-songwriter, bracht toen Little in the Middle uit. En dat deed helemaal niets in Nederland. Het is toch een leuk nummer? Dus het is naast de hitlijst gevallen. En daarom draaien we het op deze 20e juli van het jaar 2026 hier bij Radio Seabreeze. Leuk dat je erbij bent. En ik wens je een hele fijne dag toe.

0: In het jaar 1975 hadden ze twee nummer 2 hits. Sailor en dit Girls, Girls, Girls. En dan hebben we het natuurlijk over Sailor.
1: Een mooie muziekbalans.
2: Paul's muziekboutique.
1: Uit het zuiden van Laos. Paul van der Mark.
0: En is een mooie. Uit de film Top Gun. Berlin. Take my breath away.

Ik kan me voorstellen als je de grootste rockband bent van Nederland, dat je eigenlijk niet meer herinnerd wilt worden aan dit soort nummers uit de jaren 60. Maar goed, toch een beetje cultureel erfgoed was dat. De Golden Earrings waren dat. Ik heb er weer eentje voor je uit de galerij, de Hollands Glory, de Gold Band en een noodgeval.

0: Ik vond hun muziek altijd heel erg uiteenlopend. Sommige nummers daar vond ik helemaal niks aan. En sommige nummers vond ik geweldig. En in de laatste categorie valt dit Love Her Madly. De Doors waren dat.
1: Antiek is pas antiek als er antiek op staat. En op deze staat antiek.

Geleerden zijn er nog steeds niet over uit of nou dit nummer het mooiste nummer is van de Beach Boys. Of dat fraaie God Only Knows. Nou, maakt op zich niet zoveel uit. Zijn allebei hele mooie nummers. Vrienden, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen veel plezier met Guido. Geniet van deze maandag. En tot besluit de mooie van Jeff Wayne, The Eve of the War. Wat mij betreft, tot morgen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Szamas Szulyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst en de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Er is maar één Radio Series. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Series, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radiosibris.nl.
3: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.
4: Weet je nog die tijd van vroeger?
5: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.

0: we bumpen allemaal with no big fat woman van Jutex. Het vreemde is, hij had aanvankelijk een hekel aan het nummer. Jutex vond het te simpel en bijna kinderachtig. Hij wou het zelf niet als single uitbrengen. Pas nadat zijn entourage zag hoe clubs reageerden op die zware baslijn en dat halfgesproken ritme, werd beslist het toch te releasen met een grote hit tot gevolg.
1: De hits van toen. Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Babbelaar.
0: Maandagmiddag, ergens tussen 14 en 16 uur. Dat stukje van de dag waarop alles al een beetje warm gelopen is, maar nog niet goed weet welke richting het uit wil. Je zit goed bij Radio Cyberis. Hier krijg je nog die oude zeezendersfeer, maar dan zonder boeien en zonder mistfluit. Wel met hetzelfde idee. Muziek die gewoon binnenkomt, zonder eerst beleefd aan te kloppen. Dit is Hitos hier en ik ben Guido Babbelaar en hier werken we nog op ambachtelijke wijze. Een beetje zoals een warme bakker tegenover een industriële fabriek die alles in dezelfde vorm perst. We weten niet alles beter natuurlijk, maar we weten wel wanneer iets echt klinkt. En dat heb je blijkbaar goed begrepen, want je hebt gekozen voor 2 uur waarin muziek nog geen product is, maar een verhaal dat toevallig op plaat is beland. En zeg eens eerlijk, dat doe je toch nog altijd. Zelf als de jaren er ondertussen een andere jas overheen hebben gehangen. Hier bij Cybris draaien we oldies 24 uur 24. Niet omdat we achterom kijken, maar omdat sommige dingen gewoon weigeren om minder goed te worden met de tijd. Dus fijn dat je luistert. Je zit niet te vroeg, niet te laat. Je zit gewoon op dat zeldzame punt waar muziek nog even zelf mag beslissen wat ze wil. En we gaan verder met een stem die dat perfect begrijpt. Zacht, helder en met een eenvoud die veel moeilijker is dan ze klinkt. Hier is Rita Coolidge met One Fine Day. Goedemiddag.

0: 100 Years. Judaizer bracht het nummer uit in 1975 op een moment dat niemand echt verwachtte dat een Nederlandse zangeres internationaal zou doorbreken met zo'n donkere, bijna filmische ballade. Het opvallende is dat de stem op de opname veel ouder klinkt dan Judaizer in werkelijkheid was. Dat gebeurde niet toevallig. In de studio werd bewust gekozen voor een extreem droge opname zonder veel galm.
1: We are going to take you back. Back in time. On Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.

kent, klinkt het alsof het nummer rechtstreeks uit een overvolle club in Memphis komt. Maar opvallend genoeg werd de plaat grotendeels geboren uit beelden van de rellen in Detroit eerder dat jaar. Isaac Hayes zag op televisie hoe tijdens de onlusten met krijt het woord soul op gebouw werd geschreven, om aan te geven dat het zwarte eigendommen waren die men beter met rust liet. Dat beeld bleef hangen en vertelde later dat hij plots dacht: dat is geen woord meer, dat is een identiteit.

Machine. Over de tekst is in elk geval niet lang nagedacht. De naam Travassie verwijst naar een Surinaamse uitdrukking voor gemengde afkomst en culturele mengeling. Dat de multiculturele zat ook in hun muziek. Achter die ogenschijnlijke simpele feestplaat zit eigenlijk een mix van de Caribische ritmes, Nederlandse feestcultuur en Surinaamse humor.

Help Me Make It Through the Night. Jeannie C. Reilly. Het lied zelf werd geschreven door Kris Kristofferson, die het oorspronkelijk bijna fluisterend bracht, alsof hij het midden in de nacht tegen zichzelf zong. Toen Jeannie haar versie opnam, wou ze die sensualiteit juist wat meer melancholisch maken. Producer Tom Collins draaide daarom de strijkers zachter in de mix en liet extra ruimte rond haar stem. Hey, yeah.

0: Hypnosier met Guido Bannenaar.
1: Yeah! He's Just a Runaway was in 1977 eigenlijk de echte doorbraakplaat van Sister Sledge in Europa. Veel mensen denken dat na Rodgers en Bernard Edwards hier al achter zaten, maar dat was nog niet zo. Deze plaat kwam uit de periode vlak voor Sister Sledge volledig hun iconische

McDonald's. Uit 1993, 74-75. De titel verwijst niet letterlijk naar historische gebeurtenissen uit 1974 of 75. Zanger Doug McMillan gebruikte die jaren eerder als symbool voor verloren jeugd. Het besef dat mensen langzaam veranderen zonder dat je het merkt. Daarom werkt het nummer zo sterk bij verschillende generaties. Iedereen projecteert er zijn eigen verleden op. In Amerika gebeurde er aanvankelijk zelf bijna niets mee. Ironisch genoeg werd het nummer pas een enorme hit nadat Europa het ontdekte.

Daar was ik op aan het wachten. Such a shame. Talk Talk. De tekst is gebaseerd op de roman van Dice Man van Luke Reinhardt. Zanger Mark Hollis was gefascineerd door het idee dat iemand zijn leven laat bepalen door dobbelstenen en toeval. Daarom zit er doorheen het nummer constant een gevoel van controleverlies, ondanks die strakke elektronische beat. Siebert.

Stop in the Name of Love, werd uitgebracht in februari 1965 en groeide razendsnel uit tot een van de meest herkenbare singles van de Supremes. Het nummer kwam voort uit een vrij koude studiosessie waarin de groep eigenlijk al vermoeid was door de extreem strakke Mountain schema. Mountain Records liet artiesten in die periode soms meerdere hits per maand opnemen, waardoor emotionele frisheid niet vanzelfsprekend was.

Champs-Élysées kwam uit in 1969 en werd een van de meest onverwachte internationale doorbraakhits van Jules Dassin. Wat opvallend is, het nummer is eigenlijk geen origineel Frans chanson, maar een bewerking van de Britse song Waterloo Road uit 68. Jules Dassin zingt met een bijna perfecte uitspraak van het Frans, ondanks zijn Amerikaanse afkomst. Dat was geen toeval, hij werkte bewust aan zijn dictie met coaches, zodat hij niet als buitenlander zou klinken op de Franse radio. En nu Engelbert Humperdinck. Please.

0: Die werd in maart 1967 uitgebracht en werd een van de meest onwaarschijnlijke Britse nummer 1-hits van de jaren 60 voor Engelbert Humperdinck. Zijn versie kwam eigenlijk in een situatie terecht waarin twee andere artiesten al voorsprong hadden op hetzelfde nummer. Release Me werd namelijk kort daarvoor opgenomen door Eddie Miller en Ray Price. Desondanks had hij de grootste successen met dit nummer, deze Engelbert Humperdinck en Release Me.
1: Seabreeze AM. Dit is het hitdossier.
0: I'm so excited. Even een geschiedenis die veel verder teruggaat dan de hitversie van 1982 die iedereen kent van de Pointer Sisters. De originele opname had een veel rustigere intro, maar vond echter dat de plaat pas echt zou werken als de spanning vanaf seconde 1 voelbaar was. Daarom werd de intro strakker getrokken.

0: Ik kan geen kikker van de kant afduwen van het Lowland Trio. Is zo'n typisch begin jaren 60 Nederlandstalig lied dat op het eerste gezicht luchtig en bijna kinderlijk lijkt, maar in zijn context eigenlijk veel meer zegt over de tijdsgeest dan je zou denken. De kikkermetafoor werd in die periode vaker gebruikt in cabaret en kleinkunst om het idee van gewetensvroeging of morele twijfel te verbeelden. Het ging dus niet om een grap over dieren, maar om het ongemak van iemand die niet wil handelen tegen zijn eigen gevoel in. In die zin zit er een verrassende, serieuze laag onder deze lichtvoetige uitvoering.
1: Daar gaat hij weer!
0: Zo dadelijk nog één uurtje Hitos hier bij Radio Seabreeze. Nostalgisch, verfrissend. En ik ga me ook even verfrissen. Tot aan de mededelingen kan je nog luisteren naar Bob Seger en The Night Moves. Tot zo!

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szolyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

In deel 2 van Hitos hier heb ik nog 16 pareltjes voor jou klaarstaan. Met onder andere muziek van Niels Sedaka, Benny Nijman, The Cascades, America, Elton John en Wiltura.

Give It Up van Casey and the Sunshine Band komt in 83 uit en voelt als een typische feestplaat. Maar achter de schermen was het eigenlijk een van hun meest ongewone releases ooit. Tegen begin jaren 80 zat de klassieke discogolf in de Verenigde Staten volledig in vrije val na de anti-disco backlash van eind jaren 70. Vele radiostations draaiden bewust geen disco meer en precies in die context bracht de band dit nummer uit, bijna tegen de trend in.

Johnny Cash, het tinkelt af. Dit is een van die Cash-nummers die niet draait om pijn of gevangenis, maar om een bijna eenvoudige universele gedachte. Daardoor voelt het minder zwaar, maar juist daardoor valt het in zijn catalogus extra op. Een korte ademhaling is dit tussen zijn zwaardere werk. De single verscheen in 1972 en stond op het album A Twinkled Love. Dit is Cash in een periode waarin hij bewust probeerde om weer breder en radiovriendelijker te klinken. Oh, yeah.

0: Niels en AK, ook Carol, werd in Europa sneller opgepikt dan in delen van de VS, omdat de melodie perfect paste bij de vroege internationale rock'n'roll export. In sommige landen werd het zelf gezien als typische Amerikaanse romantiek.
1: Radio Seabreeze. Wij bewijzen dat AM leeft.

0: begint een relatie meestal, hè. Het begint meestal met een kus. It started with a kiss van Hot Chocolate, uitgebracht in november 82. In een fase waarin de groep allang niet meer alleen de disco-funk-sensatie van de jaren 70 was, maar zich meer richting volwassen pop- en soul-ballads had ontwikkeld. Het nummer werd geschreven door Elle Brown als een soort reflectie op de relatie uit zijn eigen verleden. Maar hij weigerde altijd om te zeggen of het autobiografisch was. Hij hield het bewust vaag, omdat hij vond dat te veel uitleg de emotie kapot maakt. En hier is een andere man met een vat van emoties. Benny Nijman en Vrijgezel.
1: Hij is

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: Van Benny Nijman komt uit in 1984 en is zo'n nummer dat op het eerste gehoor luchtig en bijna speels klinkt, maar eigenlijk een vrij scherpe observatie is over alleen zijn in een tijd waarin vrijgezel zijn nog veel minder genormaliseerd was dan vandaag.
1: Herinnert u zich deze nog?
0: En ik denk het wel. I Love Music werd opgenomen in een periode waarin de OJ's eigenlijk al verschoven waren van pure soul naar meer georchestreerde disco-soul. De strijkers en blazers werden opgenomen met een bijna symfonische ambitie. Iets wat in de vroege jaren 70 nog vrij nieuw was in zwarte popmuziek. Het nummer was niet bedoeld als pure feestplaat. Gamble en Huff wilden eigenlijk een boodschap brengen over muziek als ontsnapping aan de maatschappelijke druk in de VS in de jaren 70. De tekst is dus tegelijk simpel en strategisch. Muziek als bevrijding, niet als entertainment.

Puppet van James en Bobby Purify. Het duo zoals het op de plaat klinkt was niet volledig het duo dat later op tour ging. Bobby Purify was wel degelijk betrokken bij alle studioopnames, maar door gezondheidsproblemen en wisselingen binnen de groep werd zijn rol later gedeeltelijk overgenomen door andere zangers onder dezelfde groepsnaam. De single verscheen in 1966.

of the Rain van de Cascades. De groep bestond uit voormalige Amerikaanse luchtmachtmuzikanten en hun vocale stijl komt rechtstreeks uit die close harmony traditie die je ook hoort bij vroege doo-wop invloeden. Dat verklaart waarom de zang zo zuiver en gelaagd klinkt zonder veel instrumentale overdaad.

never did see. De Steve Miller Band. Really love your peaches. De Joker verscheen op het gelijknamige album en werd geproduceerd door Steve Miller zelf. Hij hield de controle strak in eigen handen en werkte vaak zonder externe producer om de spontaniteit niet te verliezen. De Joker werd pas echt een gigantische hit in 1974, maar het album zelf werd al in 1973 uitgebracht. En had in eerste instantie geen duidelijk hitnummer volgens de platenmaatschappij. Dus het succes kwam deels onverwacht.

Don't It Make My Brown Eyes Blue van Crystal Gayle. Crystal Gayle wordt vaak gezien als Lorette, als Lynn's jongere zus, maar vanaf dit moment kreeg ze een volledige eigen soundidentiteit. De single verscheen in 1977 en werd wereldwijd een enorme hit, inclusief in Europa, waar countrymuziek normaal veel minder dominant was. Het nummer won later een extra Grammy Award, wat de crossover impact nog extra bevestigde. En nu een prachtige van America, Sister Golden Hair.

Mr. Golden Hair van Amerika kwam uit in maart 75 en werd een van uw grootste internationale hits. Maar achter die luchtige West Coast sound zit eigenlijk een verrassend nuchter en persoonlijk schrijfproces. Het nummer werd geschreven door Gary Beckley in een periode waarin hij worstelde met het idee van volwassen relaties en verantwoordelijkheid. Hij heeft later gezegd dat het geen liefdeslied in klassieke zin is, maar eerder een moment van twijfel en emotionele afstand.

Don't Love Maria Maria. Het project Mixed Emotions bestond uit de sessie- en studiozangers die door de producerteams in Duitsland werden samengebracht. Daardoor wisselden de credits soms per land, verschenen compilatieversies met alternatieve titels en werd het nummer in sommige markten uitgebracht met andere benamingen.

Even wegdromen op deze maandag. Can you feel the love tonight? Het nummer verscheen 1994 als onderdeel van de soundtrack van The Lion King en werd geschreven door Elton John met teksten van Tim Rice. Elton John was niet betrokken bij de animatie van de film en zag de scène pas relatief laat in het proces. Zijn reactie was dat hij pas echt begreep hoe het nummer werkte toen hij de beelden zag. Iets wat vaak gebeurt bij Disney songs waar beeld en muziek samen worden ontworpen.

in mijn hart. Angelina van Wiltura. In die periode was zij bewust aan het zoeken naar een bredere sound die ook buiten België en Nederland kon werken. Hij liet zich daarbij sterk beïnvloeden door de Italiaanse en Franse popproducties van dat moment, waar melodie en dramatiek veel belangrijker waren dan eenvoud of volksheid.

0: Flashdance, What a Feeling van Iron Cara komt uit in april 1983 en is zo'n nummer dat onlosmakelijk verbonden is met de film. Iron Cara trouwens was niet alleen zangeres, maar ook actrice en danseres in hart en nieren.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.
0: Zo, de nummertjes zijn afgevinkt wat mij betreft voor vandaag. Ik ga weer op zoek naar wat pareltjes voor volgende uitzending aanstaande maandag hier bij Radio Seabreeze. En je weet het, tussen 2 en 4 heb je het programma Hit of Sier. Maar zo dadelijk, heel veel plezier met de collega's hier bij dit fantastische radiostation. We gaan eruit met een kraker van weleer. Europe, the final countdown. Hou jullie goed, maak er nog een fijne maandag van. En tot volgende week. Dag!

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

0: en Tiki Newitt. Het duo Sly Fox uit Miami, Florida, van 1985.
1: Het is de Middle of the Road
0: Show.
1: Hey. Hans de Knecht.
0: Dag.
2: Hans de Knecht.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you.

Wist je trouwens dat het duo sinds 1964 al actief is? In 2011 hielden ze voor gezien en zeiden ze bekijkend, maar werkte samen met Marvin Gaye, Timmy Tarell, Ty Dolla, Stevie Wonder, Chaka Khan, etc. Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Ashford en Simpson met Solid as Rock. Vrienden, welkom.

bevat de aanvankelijke elementen uit de rock, rhythm en blues en folk. En later ook uit de jazz en de reggae. Ongelooflijk, was het een lekker nummer in 1980. Rosie, John, Armour Training. Dit

0: Davis en The Love of My Life. Met de grote jaren der vergetelheid. In de middel van Roadshow. Het waren gewoon die gezellige jaren 70.
1: Een fijne van achter de keuken.
0: Nou, ik ga ze weer even verwennen hoor. Onze Vlamingen. Man, wat had die een carrière. Weet je nog, Rocco Granata? Nou, pikkin, het is zomer.

als fijne achter de keuken gereden. Hey, stiekem kwam hier nog eventjes denkbeelden tevoorschijn. Die nog onze Rocco Granata van Marina, onder andere. Het is trouwens een film geweest, hè, Marina? Wist je dat? Ja, nee, goed. Hij kwam voorbij met zijn zomer.

jaren wat cowboys versleten in de show, lieve vrienden. Ja, Hoijte van Hoijte. Don Rosenbaum. Wist je dat het een Amsterdammer was? Nou, klinkt een beetje Amerikaans, maar goed. Dus gek van country, onder andere inderdaad. Je hoorde in de show, want dat bedoel je country. Had trouwens in de jaren 60 een klein hitje in België met Miss America. Op 20-jarige leeftijd, maar even later. Everybody's going older. Dat scoorde hij met dit nummer in de jaren 70. Vooral in Nederland. Swimming in die bar. Ach, leuk zeg. Zo steek je nog wat over. Wat zijn we weer leren zo. Ene slomen voor onder de palmbomen. Ach, een juweeltje. Je hoort 10cc.

0: op nou toch niet gekker worden?
1: Ik ga naar het enge bos. Daar valt tenminste niemand belastig.

0: Ik doe even een Sylvanaatje. Ja. Wie weet wat er aanspoelt, lieve luistervrienden. Maakt niet uit, het was Nico Haak, onvergetelijk. En ik zou niet durven om in de Noordzee te springen. Ja. Emmetje water.
1: Wat?
0: Een paar emmetjes heet water erbij. Nou ja, goed. Doe mij maar die lekkere Middellandse Zee. Of iets verder weg. Hè?

is helemaal hot. En zo af en toe trek ik gewoon lekker, gewoon gezellig de stekker eruit. Ah, zonde. Maar wel mooi, Tremolo's. En hier komt ze, mijn baby. Een van de laatste in de show. Oké, vrouw, ik zal het niet meer doen. Morgen meer in de Middle of the Road Show. Blijf lekker luisteren. Ook via Facebook. Even liken, de Middle of the Road Show. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting. Never.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede in afwachting van een tbs-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer tbs of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela Paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa Paleis, waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. De Merwedebrug bij Gorinchem is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl. Seabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Elke maandag, dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Welkom bij de maandageditie van Rockwave. De vakantieeditie notabene. Easy Rock and Ballads, ook vanuit de mobiele studio. Somewhere from Europe, zullen we maar zeggen. Die we openen dit keer met Ricky Martin en Medja met Private Emotions.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden.

If I could turn back the hands of time. Nou, dan zouden we teruggaan naar 1979. R. Kelly die zong het voor je, voorafgegaan door de Nederlandstalige van Boudewijn de Groot met De Vondeling van Ameland. En dat vind ik altijd zo'n mooi nummer, joh. Wow.

net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

zo draaiden er zelfs vier achter elkaar. Toto met Love Has The Power, gevolgd door Anastasia en One More Chance. Toen kwam de Loving Awareness Band natuurlijk, Love You To Know. En dit is Gabrielle en Rise. Het is alweer 18 minuten voor 7. De tijd vliegt op vakantie altijd drie keer zo snel als in het gewone leven. We gaan nog even wachten op de Nederlandstaligen. Eerst gaan we even met Chris Rea op stap. En zijn wonderschone Josephine.

Jennifer Lopez, Theme from Mahogany. En daarvoor natuurlijk Chris Rea met zijn Josephine aan de wandel. 7:10, het is toch echt tijd geworden voor de Nederlandstalige, dacht ik zo. En die is heel apart dit keer, maar wel van Rob de Nijs. En is getiteld Deze Zee.

Flying Without Wings was de laatste van Westlife die we draaiden. Daarvoor natuurlijk de Nederlandstalige, zoals aangekondigd, Rob de Nijs met Deze Zee. Het is 7:02. Hoogste tijd voor de groot om te gaan. Ik zeg bedankt voor het luisteren naar de Easy Rock and Ballads, de vakantie rockwave op deze maandagavond. Morgen is er ook weer een vakantie rockwave op de dinsdag, de woensdag en toch Zender in Moelig Water op de donderdag en vrijdag weer een vakantie rockwave. Yes, we gaan naar tafel. Tenminste, als ik mijn spulletjes heb opgeruimd. Tot morgen, dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij één diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De twee zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de twee Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Twee mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van twee agenten en vier zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Don't Call Me Baby, Madison Avenue. Uit het jaar 1999, toen een grote hit voor deze band uit Australië. Een hele goede avond, hartelijk welkom bij Radio Zebra's Music Factory.

Days met de bekende Philly Sound en je hoorde de Love Train onder regie, zal ik maar zeggen, van Campbell en Huff.

0: nog springlevend. Dan heb ik het over Rob de Nijs. En je hoorde, voor Sonja doe ik alles.
1: Radio Seabreeze met muziek uit het verleden. Voor de luisteraars uit het heden.

0: informatie. De Boy is geschreven door Rupert Holmes, die je ook nog kent van nummer Him. En ook de achterkant van dit nummer, Timothy, schreef hij. Je hoorde nu Give Up Your Guns. Daarvoor muziek uit 1958, dus 68 jaar geleden. Jerry Butler en de Rainbow Valley.
1: Seabreeze. Classic. After classic. After classic. After classic. Classic hits.

0: of the Brothers en Burdock. En daarvoor hoorde je de Time Bandits en I'm Specialized in You. We gaan even terug naar een aantal jaar geleden, of een heel lang geleden. En toen had je het nummer van de Delphonics. Een nummer dat ook in 1997 werd gebruikt voor de film Jackie Brown. Hola, means I love you.
1: Alleen bij Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe.

Cool Down Café en de Chihuahua, dat is een bekend hondje, weet je wel. We zitten in de zomer, dat betekent ook natuurlijk zomerse muziek. Choosing the right station. 10, 9, 8 a.m. The sea breeze. The music you want is right here. 13, 9, 5 a.m. The sea breeze.

0: Esa Mujer, oftewel die vrouw, en je hoorde Julio Iglesias. Nog hartelijk welkom bij Radio Zibri, zoals je net afstemt.
1: Let's go back to the days of offshore radio.

album São Vicente di Longa hoor je Cesaria Evora en Esperanza Irizarra. Ik heb nog één vocale voor je voordat ik afscheid van je neem met Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. Bedankt voor het luisteren. Ik ben er volgende week weer om de klok van 7 uur.

0: Met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Pure nostalgie, pure muziek. Seabreeze AM.

0: Animals en The House of the Rising Sun hier in de Muziek Express. Je hoort hier alleen de allermooiste muziek uit de jaren 60, 70 en 80 natuurlijk.
1: En hier doet zich deze nog!
0: Tijd voor The Beatles.

Uit 1962 alweer, Tubby Checker en Let's Twist. Okay, nou, dat heeft meneer De Bruin genoeg gedaan dit weekend. Genoeg bewegingen. Kijk maar eens op mijn Facebookpagina. Richard De Bruin onder locatie Amsterdam. Tijd voor de Doobie Waters. En listen to the music.

1977, Manhattan Transfer. En een hele mooie Franstalige chanson de amour. Ja, meneer De Bruin heeft geoefend inderdaad. U luistert naar de Muziek Express met de enige en echte Richard De Bruin op Radio Sybris 1395 en 1098 AM. Zowat bijna in heel Nederland te ontvangen. Tijd voor Manfred's Man Earth Band. Wat een naam, hè? Dat. Davis Underwater Ken.

Bird en Faya hier in de Muziek Express met 24 Hours a Day. En 1982 alweer. Nou, had zo'n week maar 48 uur. Dan zou ik mijn tijd wel weten met alle hobby's die we hier hebben. En alle mooiste muziek hier in de Muziek Express. Tijd voor ELO en Walking. A Wall is King. Uit 1983, inderdaad.

1986. Aha, and the sun shines always on TV. Ja, hoe mooier kan maken TV. Vroeger was beter dan tegenwoordig. Want tegenwoordig wordt alles maar met computers gedaan. En dan denk je toch inderdaad, het is gewoon nep. Inderdaad. Tijd voor de Supremes en Love Child. Een gauw ouwe hier in de Muziek Express.

The Motions and Why Do You Take It? Uit 1966 alweer hier in de Muziek Express op Radio Cyprus 1395 en 1098 AM.

Boudewijn de Groot hier in de Muziek Express. En Jimmy natuurlijk, niet te vergeten. Een echte Nederlandse oude klassieker hier op Radio Sybaris 1395 en 1098 AM. Tijd voor nog zo'n echte klassieker. ABBA natuurlijk. En Honey Honey uit 1974 alweer.

0: Uit 1978 natuurlijk, Village People en IMCA't hier in de Muziek Express. Deze kon zeker niet achterblijven. Nou, we hebben ons best weer gedaan dit uur. We gaan er zo uit met Nick Love, een halve boy en een halve man. Er zit ergens tussenin. En meneer De Bruin, ja, die zit ergens aan het einde, geloof ik.
1: Hear the really great music on Seabreeze AM.
2: Duik in het verleden met Seabreeze AM.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met Amerikaanse president Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. En ook sprak hij over een veilige heropening van de belangrijke straat van Hormuz. Burnham nodigde Trump uit om naar Manchester te komen. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. Jette noemt het land een belangrijke partner op het gebied van handel, energie, defensie en steun aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Dit is Wiebe Christ met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
0: Radio Seabreeze.

Vandaag Nick en Simon, een Nederlands zangduo uit Volendam, bestaande uit Nick Schilder en Simon Keizer. Zij stammen beiden uit bekende Volendamse muziekfamilies. Toen Simon bij Nick in de klas kwam, begonnen ze met samen zingen. Het duo werd bekend nadat ze veelvuldig te zien waren in de real-life soap van hun vriend Jan Smit. In 2006 zorgde dat voor een doorbraak met de singles Steeds Weer

afgeschreven voor de Nederlandse militairen in Uruzgan en hun familie thuis. Van de single is op verzoek een nieuwe versie gemaakt, omdat in de oorspronkelijke versie de soldaat in het liedje doodgaat. In de tweede versie sluiten de soldaat en zijn geliefde elkaar echter weer in de armen.

Ook het debuutalbum Nick en Simon was een groot succes en bereikte de top 10 van de album Top 100 en de platina status. Hun vaste producer vanaf het eerste uur is Gordon Grootherde. Hij schreef en arrangeerde veel van de grote hits van het duo. In januari 2007 won het duo de Zilveren Harp, de aanmoedigingsprijs voor veelbelovende artiesten die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de Nederlandse muziek. Begin september 2007 had het duo hun derde top 10 notering in de single Top 100. De eerste single, Kijk Omhoog, van het nieuwe album Vandaag, kwam binnen op nummer 2 en was hun grootste hitsucces tot dan toe. In de top 40 kwam het duo binnen op nummer 15. Het was voor Nick en Simon hun eerste nummer 1.

september 2007 zond de Tros de belevenissen van Nick en Simon uit die ze die zomer hadden beleefd in het programma van Jan Smit. De zomer voorbij. Hun eigen real-life soap was vanaf 25 november te zien op Nederland 1. Ook verscheen die maand hun nieuwe album. Het liedje Vandaag bereikte op de dag van uitbrengen al de gouden status en werd uiteindelijk in december platina.

november 2007 ontving het duo voor de tweede maal een Rembrandt voor het album Vandaag. Een prijs van Stichting Nederlandse Muziek voor albums die zich onderscheiden door oorspronkelijke Nederlandse composities en of teksten. Op 23 november 2007 werd bekend dat het duo voor het eerst van niets de nummer 1 positie had bereikt in de singletop 100 met Pak maar mijn hand. Dit nummer is de titelsong van de film De Scheepsjongens van Bontekoe. Kijk maar.

De manager van het duo, Alois Buys, meldde op 23 december 2007 dat Nick en Simon in 2009 zouden gaan optreden in Hooi Rotterdam, Mac in Maastricht en ook de Brabant Hallen in Den Bosch aan zouden doen. De single Rosanne stond in 2008 en 2009 in totaal 55 weken in de single top 100. In januari ontvingen Nick en Simon voor de hit de Sena Media Tools Award voor de meest gedraaide nederpophit in de horeca.

0: Het TROS-programma Het Mooiste Meisje van de Klas, dat in januari van start ging, gebruikte het nummer Spaanse Duif van het debuutalbum Nick en Simon als openingstune.
1: Ik wist niets van de liefde, ik was toen

In 2009 namen Nick en Simon deel aan het programma De Beste Zangers van Nederland. Op 24 januari was Vallende Sterren de derde nummer 1 hit voor het duo in de Single Top 100.

26 maart raakte Nick en Simon bij het maken van een nieuwe videoclip in Andalusië betrokken bij een auto-ongeluk. De remmen van de oude Plymouth Fury waarin ze reden begaven het en ze botsten tegen een rotswand. Nick liep een hersenschudding en lichte brandwonden op in zijn gezicht. Simon bleef ongedeerd. Op 17 april 2009 kwam de nieuwe single De Dag Dat Alles Beter Is binnen op 1 in de single top 100. Op de B-kant stond Naast Jou, een cover van Boudewijn de Groot.

Op 29 augustus hadden ze met Lippen op de Menen hun derde nummer 1 hit in één kalenderjaar. Op 28 november behaalden ze met Dat Masker hun vierde nummer 1 hit in de single top 100. Hiermee zijn ze volgens hun platenmaatschappijen de succesvolste artiesten van eigen bodem. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een artiest of band van eigen bodem vier nummer 1 hits had in één jaar tijd.

allereerste radio in België een hit. Door jou, afkomstig van Luister. Het behaalde een 14e positie. Een nieuwe dag was op 28 augustus 2010 de derde hit van het duo die nieuw binnenkwam op nummer 1 in de single top 100, afkomstig van het vierde album 4. Het zou ook in het Afrikaans verschijnen. Op de single Een Zomer Lang heeft het duo gekozen voor 3 bonus tracks, namelijk 3 Engelstalige tracks afkomstig uit hun succesvolle tv-programma Nick en Simon The American Dream. Dat programma was een docu-soap over een reis die ze maakten in Amerika, waarbij ze keken of ze daar zouden kunnen doorbreken.

Nick en Simon zouden oorspronkelijk in 2012 naar Japan gaan. Maar wegens ziekte van Nick werd die afgelast. In plaats daarvan zijn ze in mei naar Zuid-Afrika geweest voor hun programma Die Zuid-Afrikaanse Droom. Ze deden het daar zo goed dat ze daar Wat een Nacht in het Afrikaanse uitbrachten. In het liedje is ook de Zuid-Afrikaanse zangeres Simangele Mashashi te horen.

Met het uitbrengen van het nummer Julia vestigde het duo een wereldrecord door gelijktijdig met de single nog 153 andere alternatieve singles met verschillende vrouwennamen uit te brengen. Julia kwam zowel in de single top 100 als in de Nederlandse top 40 direct binnen op de eerste plaats.

0: Op 26 maart 2021 komt de laatste single uit. Waarom komt niet verder dan de tipparade? 25 andere producties halen wel de top 40 tussen 2006 en 2015. In augustus 2022 maakte Nick en Simon bekend dat als muzikaal duo te gaan stoppen in het voorjaar van 2023. Als muzici willen ze zich richten op persoonlijke creativiteit en solo-aspiraties. Bij een interview in het programma Jinek gaf Simon Keizer aan dat oorzaak bij hem lag. In maart en april 2023 volgde een reeks afscheidsconcerten, genaamd Nu of Nooit, die op 10 april eindigde in Rotterdam Ahoy.
1: Heb

0: 10 tot 11. Frank in de Blues. Dat is blues, rhythm and blues, jazz, country, soul. Met het hart, de ziel en de zenuwen bloot. En dat allemaal liefst een beetje rauw. Straks vanaf 10 uur op Radio Seabreeze. Een programma van Frank van den Berg.
1: This is so...
2: Seabreeze.
1: Seabreeze. This is a Motown hit.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Volgens de EU doen het platform en eigenaar Alibaba veel te weinig om illegale, onveilige en namaakproducten tegen te houden. AliExpress zegt verrast te zijn door de straf en vindt de boete te hoog. Het bedrijf benadrukt dat het wel maatregelen neemt voor productveiligheid en consumentenbescherming. De EU dreigt met nieuwe boetes als AliExpress niet snel ingrijpt. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Iedere maandag van 10 tot 11. Iedere maandag van 10 tot 11. Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze met Frank van den Berg. Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

0: hartelijk welkom weer bij een nieuwe programma, nieuwe show, nieuwe uitzending van mij. Je mag het noemen hoe je het wilt. Bedankt Wiebe Christ voor het afgelopen uur. De geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. We begonnen met Virginia en de Skybenders. Wat een stem zeg.
1: This is Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: Wait in the Water was dat.

0: een van mijn favoriete bluesgitarist. Is een bonus track van het album Different Shades of Blue. Vorig jaar uitgekomen. En ik heb het over Joe Bonamassa. Superster vind ik het dan momenteel. Coming up.
1: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.

0: Rico en de Blues Refugees. Best Can Heart.
1: You know.
0: En daarvoor hoor je Jimmy Vaughan. Don't You Know. En mocht je nou het programma terug willen luisteren, dat kan natuurlijk, hè, naar www.radiozeebreeze.nl. Fijne programma's, uitzendingen gemist. En dan scroll je naar beneden, ik ben nummer 28, Frank van den Berg. En allemaal op Radio Zeebreeze, 1395 en 1098 AM.

0: Amsterdam zou het willen. Dat het gaat regenen. En zo. Nee, dat het stopt met regenen. Dan is het iets te veel. W.C. Clark. Let it rain.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

Fuck Me Baby. Natuurlijk van mijn aller. En ik zal altijd wel wat in mijn programma draaien van hem. B.B. King. En dit keer samen met Eric Clapton. Hiervoor hoorde je Bob Corritor. Same Old Thing. Samen met Carla Denise en Jimmy Smith. Primetime Smith, moet ik zeggen eigenlijk. Nummertje van vorig jaar. Dit jaar zie ik zelfs uitgekomen. Het album Don't The Shout. Dat is allemaal op Radio Zeebries. Live te horen ook op onze eigen website. www.radiozeebries.nl. En het allemaal in stereo. En anders lekker op de AM. De 1395 en 1098.

Evans is het echt, de Blues Doctor. Nummertje van 2015. Velma Powell en Blues Days. Hier een oude rot in het vak. De nummer Dimples. Ik heb het over Johnny Lee Hooker.

Only One. You don't wanna give your love. De Feldman Brothers. Nooit van gehoord, maar ik vond het wel lekker klinken. Dus ik denk, ik haal hem op een stapel. En ik draai hem gewoon vandaag. Tien minuten voor de klok van 11. Dit is John Fogerty. Met Hot Rod Hearts.

0: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
1: En dan start ik alweer mijn laatste nummer in. Tot de klok van 11. Een lekker nummertje van Joe Satriani. Ik zou zeggen, ik ben de volgende week weer. Frank van den Berg. En zoek me op. Als je het programma terug wilt luisteren. www.radiozeebreeze.nl. We gaan naar programma's en een gemist en een scroll naar beneden. Staat nummer 28. En dan kan je daar de hele week kan je deze programma weer terug beluisteren. Veel plezier. Nog zo direct met Steve James. Met zijn Blues Café. Radio Show. Luister 24 uur per dag Radio Zeebreeze. Met meer dan 95 programma's in de week. Jazeker, 95 programma's. En volgens mij hebben we 6 of 37 disje, de DJ's. Dat is niet allemaal, want het worden er zoveel. Op de AM 1395 en op de 1098 AM kunt u ons beluisteren. En natuurlijk ook op onze eigen websites en diverse andere kanalen. MyTune en dat soort dingen. Ik zou zeggen, tot volgende week, hè. Doei.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese Zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese Zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a great hour of the blues lined up for you today. And if you love the blues, then stay tuned for the next hour. I've some great artists coming up. I've got Mississippi McDonald, Larkin Poe, Els Bailey and Connolly Hayes, just to name a few. And my artists of the week this week are the Cinelli Brothers. So that all adds up to a lot of blues to fit in 1 hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show today, I've got Mississippi McDonald from London, England. He's been playing since he was 11 years old and has travelled extensively on the US Blues Trail, meeting, amongst others, Pine Top Perkins, Willie Big Eye Smith, Otis Clay and B.B. King himself. So from his album, Do Right, Say Right, here is Mississippi McDonald with a song called Your Wife is Cheating.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50-kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Seabreeze. Just look at our web shop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on web shop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
5: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.